0: 16 van zijn pa, die zei hier, je hebt niet gezien, misschien moet dat gaan een keer afschrijven of niet mama afzeggen, hè?
1: Dus ik denk, dat zei ik niet, mama. Je moet juist die heb je, want daar, ook weer ben ik, in het andere keer, die staat hier, als je van het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als je het gegeven, als

15 maart bij, dan ga je het weer maken. En dan ga je dan dit samen met uw reactor en zeggen, dit probleem op de kreeg die daar wat aan moet zetten, is hier niet te beter, hoe kan het eigenlijk zijn?